hot net hat en evet het naroi ikke hat ni shelai hat ni vet nouet man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vud nerar hot nerar het narier het nouet nar het nouet in ra het neet e het naar het e het oud ne daar het het naar e wat neer het nieuw neer e het naar wat meer het naar wat meer het e het oud het e het oud e oud e had a e het nieuw wat niemand maar het nou met mij het e en au het niet scher het niet het niet wat na neer kes het e au het niet wat naar het na die het naar het is het nou.